0: En ik had het niet zo op met die stijl, gewoon omdat, ja, het was nog niet, het was nog heavy genoeg voor mij. Ik zag dat er die rebellie niet.
1: They don't wanna, stumbles.